in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

première heure of ik nog een deken vind, jij had zelf niets meer.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: STVV heeft op Staje gisteren een open training en supporterspicnic georganiseerd als start van het nieuwe seizoen. De club wil de fans betrekken bij een historisch jaar, want de Canaries spelen na 20 jaar opnieuw Europees voetbal. Ook de supporters reageren enthousiast en kijken vol vertrouwen uit naar de Europese campagne in augustus. De museumboerderij van Bokrijk is opnieuw open voor bezoekers. Die ging tijdelijk dicht nadat bij een schaap Q-koorts werd vastgesteld. Nu de dieren gevaccineerd en gezond zijn verklaard, mogen ze opnieuw naar buiten. Bezoekers kunnen tijdens een speciale boerderijdag zelfs de zeldzame Ardense voskopschapen van dichtbij ontmoeten en knuffelen. Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij bedolven was geraakt onder het zand. Dat gebeurde toen een zelfgegraven put instortte. De kustredders waarschuwen dat het droge zand momenteel erg onstabiel is. Strandbezoekers krijgen de raad om nooit dieper dan kniehoogte te graven. Bij een nieuwe natuurbrand in Frankrijk, in het departement Var in het zuiden, is al meer dan 1700 hectare bos en natuur in de as gelegd. En het vuur verspreidt zich sneller dan voorzien. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 mensen moesten al naar het ziekenhuis, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Bijna 1000 brandweermensen zijn er actief. Jongeren onder de 15 in Frankrijk mogen niet meer op sociale media. Frankrijk is zo het eerste Europese land met zo'n verbod dat in september moet ingaan. Het verbod moet kinderen en jongeren beschermen tegen de negatieve impact van sociale media. Een grote stap vooruit, zegt president Emmanuel Macron.
1: C'est une avancée majeure. La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants, de nos adolescents.
0: Het verbod voor sociale media voor jongeren was een verkiezingsbelofte van Macron. Ook de afgelopen nacht hebben de VS militaire doelen in Iran aangevallen, al voor de 11e nacht op rij. Intussen blijkt dat de oorlog in Iran de VS al $37,5 miljard heeft gekost. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth gezegd in de Amerikaanse Senaat.
2: This is rebuilding our military from what was not funded in the past under the Biden administration. So this is from 2026, one big beautiful bill which helped move the president's priorities.
0: Het totale bedrag is bijna een derde meer dan wat het Pentagon in mei had ingeschat. Zon en wolken wisselen af en er kan plaatselijk zelfs wat regen vallen bij maxima rond 23 graden. Ook morgen af en toe wat lichte regen mogelijk en opnieuw tot 24 graden. En daarna komt de zomer helemaal terug.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Nationale Feestdag is in Hasselt traditioneel gestart met het Te Deum in de Sint-Quintinus-kathedraal. Dit jaar woonden prins Laurent en prins Claire de viering bij. Dat lokte heel wat nieuwsgierigen naar de binnenstad. Na de dienst namen het prinsenpaar en de lokale mandatarissen uitgebreid de tijd om het publiek te groeten. De nieuwe film Le Fossoir van de Truinse regisseur Michael Roskam is geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival van Toronto. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Belgische verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog een valse versie van de krant Le Soir verspreidde om de nazi-bezetter te bespotten. Het festival loopt van 10 tot 20 september in Canada. Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spot blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24 graden.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Geef toe een heerlijk nummer om deze ochtend mee te beginnen. Het is vandaag woensdag, het is vandaag 22 juli. En je hoorde Donnie Albert met Where Did Our Love Go? Goedemorgen, welkom in Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludoën.
0: Zo is dat. De Nationale Feestdag hebben we achter de rug. En ook de tweede ritoverwinning in de Tour voor Remco Evenepoel is een feit. Dat alles het nieuws in een notendop van gisteren natuurlijk. En voor vandaag hebben wij behalve misschien wel de Dras Nationaal die er gisteren moest uitgevallen zijn, ook nog wat leuke muziek voor u van de Doobie Brothers, van Bert Kempfert, van Nick McKenzie en van The Sutchers.

klonk alsof hij gisteren gemaakt was, deze plaat van Gary Hager. En toch, alweer 30 jaar geleden, 1996. Het is niet te geloven, natuurlijk. Muziek hier bij Ludo, dat is Roef, dat weet u. We gaan regelmatig terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Zoals nu naar 1975. Ook al heel lang geleden voor Mrs. Grace.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Leuke swingende plaat uit Italië, Carina hoorde. En het was meteen de oudste plaat die wij vandaag voor u geprogrammeerd hebben. Hij kwam uit 1958, dat is inderdaad al heel oud. Ja, tegen wie zeg je het? Goed, en het weer voorspellen is niet zo makkelijk. Anders zou iedereen dat kunnen doen natuurlijk. Ze voorspellen voor vandaag misschien wel in Drax Nationaal een klein beetje regen. Maar veel zou het niet zijn. Ja, dat weer voorspellen, dat is niet zoals tot twee tellen. Dat is veel eenvoudiger. Alhoewel, ik denk dat Nick McKenzie zelf dan heel geen goede weerman zou kunnen zijn. Want tot twee tellen zit er bij hem niet in.

We gingen twee keer naar Nederland. Eén keer met Nick McKenzie uit 1973 en One is One. En de tweede keer naar 1980 met BZN, de band zonder naam, vrij vertaald. En zij hadden het over Rockin' the Trolls. En nu naar Frankrijk met Joue d'Assin.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

En heel leuk dat je ook vandaag weer voor ons gekozen hebt op deze woensdagochtend voor Ludo. En wij brachten je 3 op een rij met als laatste plaat gewoontegetrouw een instrumentaaltje van Bert Kempfert, Living It Up. Daarvoor Jay and the Americans met Some Kind of Wonderful. En we begonnen Franszalig met Joue danser à la santé hier. En nu de Doobie Brothers, terug naar 1978 met What a Fool Believes.

Dat was Lisa Delbo en het jaar voordat ze naar het Songfestival ging, deed ze nog een gooi met deze vlinder, maar deze plaat raakte niet tot op het Songfestival, alhoewel het ook wel een hele leuke was. Lisa Delbo, ze mogen er in Bilse 4 op zijn, zeggen wij dan. En kent u eens even kijken? Ah ja, Stephanie Sanders nog? Waarschijnlijk wel, dat was die verpleegkundige die een beetje te veel aangerekend had aan het RISIF. Ja, een beetje te veel, genoeg voor 17 luxe voertuigen, een hoeve, een appartement en een villa in Hulsthout. Nu ja, ze heeft het allemaal moeten terugbetalen, of ze zal dat gaan moeten terugbetalen. En alles is hem aangeslagen natuurlijk om die schulden terug te betalen. Dus moet ze wel opnieuw gaan werken, want er moet brood op de plank komen voor de vier kindjes. En ze heeft inderdaad nieuw werk gevonden. Ja, wat gaat ze doen? Verpleegkunde. Maar dan geen thuisverpleegkunde meer natuurlijk. Dat zou een beetje te gortig zijn. Nee, ze gaat in een woonzorgcentrum werken als verpleegkundige. En de uitleg die ze daar geven over het feit dat ze haar aangenomen hebben, is het feit dat ze kon misschien wel goed aanrekenen, maar op haar werk als verpleegkundige is er nooit enige opmerking geweest. Dus het zal wel een goeie zijn. Ja, ik denk het ook. Vooral in rekenen. Aanrekenen.

Bonnie Tyler kwam onlangs nog in het nieuws met niet zo goed nieuws. Ze overleed op 8 juli jongstleden aan de complicaties na een darmoperatie. Ze overleed trouwens in Portugal, waar ze een buitenverblijf had. Maar ze liet ons wel heel goede muziek na. Net als George McRae. Alhoewel, ik moet in dit geval zeggen, die heeft ons muziek geschonken en niet nagelaten. Want bij mijn weten leeft hij nog altijd ergens in Nederlands Limburg samen met zijn nieuwe vriendin, George McRae.

I'm crossing the Red River for you van El Martino. En die Red River die wordt heel vaak bezongen, of toch regelmatig bezongen en bespeeld in heel wat plaatjes die uit Amerika komen. Neem nu maar de Red River Rock van Johnny and the Hurricanes en meer van dat nummers. Wat is nu eigenlijk die Red River? Dat is een hele lange rivier in het zuiden van de VS. Hij ontstaat in Texas en de rivier dankt zijn naam aan het rode water. En dat wordt veroorzaakt door de rode aarde in haar stroomgebied. Voilà, zo bent u weer helemaal bij en kunt u weer met een gerust gemoed luisteren naar de lunchbox van Geert de Knut straks na 10 uur. Om 5 uur komt ook nog Koen Baks langs met Hallo Limburg en tussendoor natuurlijk 24 uur per dag de leuke Ludo Mix. En ik kom morgen weer een uurtje koffie drinken met jou tussen 9 en 10 in Espresso. Tot morgen!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vanaf juni volgend jaar kan je op veel meer plaatsen in Vlaanderen zwemmen in open water. Vanaf dan mag dat in principe overal, tenzij het uitdrukkelijk is verboden, bijvoorbeeld voor de scheepvaart of doorstroming. Toezicht is er niet, dus zwemmers moeten veel meer dan nu hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan zee blijft zwemmen wel alleen toegestaan in bewaakte zones. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de opperbevelhebber van het leger ontslagen, na dagen van protesten. Er was veel tegenstand na het ontslag eerder van de populaire minister van Defensie. Die lag geregeld in de clinch met de opperbevelhebber, maar Zelensky behield de legertopman en ontsloeg de minister. Nu is dus ook de legerchef ontslagen. In verschillende steden in Italië, waaronder Milaan, Firenze en Napels, is gisteravond opnieuw betoogd tegen politiegeweld. Die betogingen zijn een reactie op de dood van een arrestant in Bologna afgelopen zondag. Een man van 42 overleed toen nadat agenten hem minutenlang tegen de grond hadden gedrukt. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kon het huis aankopen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Veel wolken vandaag, soms wat zon en plaatselijk is lichte neerslag mogelijk bij maximaal 23 graden. Ook morgen eerst wolken met mogelijk wat neerslag, later meer opklaringen en opnieuw tot 23 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

I was made to love her. Dat was Stevie Wonder, die blinde Amerikaanse zanger met een zang uit 1967 van Wonder. Het is 10:04, het is woensdag 22 juli, dag na de nationale feestdag, de Koningsdag hier in België. En je leukste evergreens, die blijven uit je radio stromen. De klok rond bij Radio Ludo, zo pas nog Ludo Wijnen op de radio met Espresso. En ik ga door samen met jou tot 12:00 hier in Lunchbox. Met Bruce Springsteen, The Boss onder meer. Ook The Fortunes komen eraan. En dit is een remastering van een liedje Hot Diggity. Door André van Duin met Nooit is het goed.

22 juli, het zijn volop Gentse feesten. Meerdaags cultureel volksfeest dat sinds 1843 in Gent wordt gehouden. De Gentse feesten is een van de grootste culturele festivals in Europa, met nationale en internationale artiesten. Gratis muziek op meer dan 10 pleinen, kinderanimatie op verschillende locaties in de stad en honderden binnen- en buitenactiviteiten. Gentse feesten, deze periode in de binnenstad van Gent.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Everything is out of season. The Four Tunes. Zalig mooi liedje met de Shadows daarvoor en de Guitar Tango op Pluto. Vandaag herdenken wij Sascha Distill op 22 juli. Hij stierf in de tijd op deze dag. Straks meer erover na Paul Anka met Having My Baby.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 22 juli, we herdenken vandaag de Franse zanger, gitarist en componist Sacha Distel, die op 22 juli 2004 op 71-jarige leeftijd overleed. Distel begon zijn carrière als jazzgitarist en werkte samen met grote namen uit de jazzwereld voordat hij uitgroeide tot een populaire crooner. In de jaren 60 en 70 scoorde hij grote successen met romantische chansons zoals Raindrops Keep Falling on My Head, een Franse versie en interpretatie en andere lichtpop- en jazznummers. Distel was zowel in Frankrijk als internationaal populair en stond bekend om zijn elegante stijl en charismatische uitstraling. Hij trad regelmatig op in televisieprogramma's en op internationale podia. Distel wordt herinnerd als een veelzijdige artiest die jazz en populaire muziek succesvol wist te combineren.

Send Me the Pillow That You Dream On, Johnny Tillotson bij Luto. Nu zondag in het Stadsmus in Hasselt, aperitief concert Muscadet met Joris Vos. Een klein maar fijn live orkest met concert en met een aperitiefje in de hand. Joris Vos brengt als ras entertainer een breed repertoire van live muziek. Hij doorgrondt zijn publiek en stelt daarop zijn nummerkeuze zelf af. Gratis, zonder reservatie. Nu zondag dus, het Stadsmus. Aperitief concert Muscadet met Joris Vos. En meer informatie krijg je op 011 23 98 90.

altijd geweldige fan gebleven van de liedjes van Suzy Quatro. Was een beetje pop rock uit haar tijd, hè? In de jaren 70. She's in love with you. Het is bijna 11 uur op de radio. Zo het regionaal nieuws om 11 uur en daarna nog meer lunchbox tot 12 hier op Pluto. Woensdagmorgen 22 juli. Nu doen we dat richting 11 uur nog met straks Claudia Young en Richard Kleiderman. En dit was de debuut van Philip Robrecht met Magie hier uit Vlaanderen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: STVV heeft op Staje gisteren een open training en supporterspicnic georganiseerd als start van het nieuwe seizoen. De club wil de fans betrekken bij een historisch jaar, want de Canaries spelen na 20 jaar opnieuw Europees voetbal. Ook de supporters reageren enthousiast en kijken vol vertrouwen uit naar de Europese campagne in augustus. De museumboerderij van Bokrijk is opnieuw open voor bezoekers. Die ging tijdelijk dicht nadat bij een schaap Q-koorts werd vastgesteld. Nu de dieren gevaccineerd en gezond zijn verklaard, mogen ze opnieuw naar buiten. Bezoekers kunnen tijdens een speciale boerderijdag zelfs de zeldzame Ardense voskopschapen van dichtbij ontmoeten en knuffelen. Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Bijna de volle 7 minuten op de radio. Het is 7:30 met Hotel California van de Eagles. Een tijdloze song hier op de radio en de allergrootste hit trouwens van die Eagles in der tijd. We keren terug in de tijd vandaag. Dag op dag, dat doen we dit uur met de wereld. Jorgen, dag. Gaan eens kijken in de weetjestrommel. We hebben straks ook nog een krantennieuws over een man, een Spaanse man, die een bar in brand stak. Bizar, maar speciaal. Muziek van Betty Everett, ook van Jackie DeShannon. En dit zijn de mama's en de papa's.

Een krantennieuwsje uit Spanje. Daar zorgde een ontevreden klant voor flinke ravage in een bar. Hij stak het café in brand uit frustratie omdat hij geen ketchup en mayonaise kreeg. Het incident leidde tot paniek onder personeel en aanwezige klanten. De brandweer moest ter plaatse komen om het vuur te blussen. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond, maar de schade was aanzienlijk. De man werd aangehouden en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Het incident benadrukt hoe absurde frustratie soms tot extreme acties kan leiden. Een man die op café geen ketchup of mayonaise kreeg, stak gewoon de bar in brand.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

Het was alles in hit in 1977 en het werd even succesvol overgedaan 6 jaar later in 83. Je hoorde David Bowie met China Girl, met daarvoor ook nog eens het Italiaanse Raffaella Carrà, A far l'amore comincia tu, hier bij Ludo. Straks zullen we het nog eens hebben met een terugblik naar de bosbranden op Rhodos in Griekenland. Dat gebeurde op een 22e juli in de tijd. En dit is werk van Jackie DeShannon met What the World Needs Now Is Love. Sweet Love, het is razend actueel.

via bussen naar opvanglocaties zoals sporthallen en scholen. Reisorganisaties schorten hun reizen op en repatrieerden vakantiegangers. Ondanks de chaos vielen er geen dodelijke slachtoffers, maar de schade aan natuur en infrastructuur was groot. De Griekse overheid bood later compensatie aan getroffen toeristen om het vertrouwen in Rhodos als vakantiebestemming te herstellen. Extreme bosbranden, 22 juli 2023 op het eiland Rhodos.

Voorbij 11:30 met de Engelse stem van Céline Dion en mon ami Makité. Céline Dion die terug aan het toeren is aan 2026. Dit was een plaat uit 83 van Céline Dion. En daar is werk van Jim Crash. Goeie voormiddag.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Patsy Cline, San Antonio Rose. San Antonio Rose was een liedje uit 61, met ervoor uit de jaren 80, Patty Everett en de Shoop Shoop Song. Ga naar de weetjestrommel op, die komt er zo aan, elke dag rond de 12:15 is dat het geval. Met eerst nog eens een goede rockingplaat van Johnny and the Hurricanes.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio, elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Vandaag een weetje in onze weetjestrommel over het gebruik van de smartphone. Uit een studie van het onderzoeksbureau The Escount blijkt dat de gemiddelde gebruiker zijn smartphone ongeveer 2617 keer per dag aanraakt. Dit omvat swipen, tikken, typen en andere handelingen. Bij intensieve gebruikers kan dit zelfs oplopen tot meer dan 5400 aanrakingen per dag. Dit gedrag wijst op hoe diep smartphones verweven zijn geraakt met ons dagelijkse leven. Het continu gebruik heeft ook invloed op onze concentratie, onze slaap en zelfs ons lichamelijke gezondheid, zoals duim- en nekklachten. We raken ongeveer gemiddeld 2617 keer per dag die smartphone aan. En dat is toch wel bijzonder veel, vind ik.

Four Tops, die waren op zoek naar een beetje hulp, help, hier op Radio Luto tot bijna 12 uur. Vanavond om 5 uur is Koen hier tussenin de grootste evergreens en de sterkste retro hits. Je hoort ze de dag door bij Luto op je radio. Ik heb nog Alain Chauffeur richting 12 en ook Soulful Dynamics met Mademoiselle Ninette. Er is morgen opnieuw een lunchbox, dat vanaf 10 uur na Luto Wijnen. Tot morgenochtend.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Wiedooijen bij Tongeren-Borgloon hebben vrijwilligers van Natuurpunt opnieuw vergeefs gezocht naar wilde hamsters. Net als vorig jaar werd geen enkel dier of burcht gevonden. Wiedooijen is de laatste plek in Vlaanderen waar de beschermde diersoort nog voorkwam. Natuurpunt hoopt dat lopend Europees onderzoek maatregelen oplevert om de hamster voor uitsterven te behoeden. De Tiense modelbouwgroep 84 heeft een schaalmodel gemaakt van de Britse Lancaster bommenwerper, die in maart 1945 neerstortte in Bunsbeek. Het model werd overhandigd aan burgemeester Peter Reekmans en krijgt een plaats in het gemeentehuis. Zo wil de gemeente het verhaal levend houden van de 7 bemanningsleden die bij de crash om het leven kwamen. Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24.
1: Ludo. A man can cry. A love can surely die. They're not here to stay.

Amy zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. In Timmy zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. In Timmy zeggen, pas maar joep.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland zijn 13 drugsdealers betrapt. Ze komen in november voor de rechter. Bijna 200 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs op zak. Zij kregen een boete en moesten het festival verlaten. De politie nam ook 4 niet toegelaten drones in beslag. In het Zuid-Franse departement Var, tussen Marseille en Nice, woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Heel wat inwoners en brandweerlieden zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië woeden er tientallen bosbranden. De belangrijkste snelweg tussen Palermo en Catania is door het vuur onderbroken. Er zijn al verschillende gebouwen op het platteland afgebrand. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Iran slaagt erin om die doelen preciezer te raken, onder meer door betere raketten. Volgens waarnemers zijn er ook tekenen dat China en Rusland informatie blijven geven aan Iran over onder meer locaties van Amerikaanse doelwitten, zoals radarsystemen, luchtafweersystemen en kazernes. De Amerikaanse saxofonist Pleas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de muziek uit de Pink Panther films en zijn herkenbare solo daarin.

Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra, Sam Cooke, Elton John en Barbra Streisand. Bless Johnson is 94 jaar geworden. Meestal veel wolken, hier en daar wat lichte neerslag en soms opklaringen. Die worden stilaan breder. Temperaturen tot 23 graden. Ook morgen eerst veel wolken, later opklaringen. Vrijdag wordt het zonnig en tot 25 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De nationale feestdag is in Hasselt traditioneel gestart met het Te Deum in de Sint-Quintinus-kathedraal. Dit jaar woonden prins Laurent en prins Claire de viering bij. Dat lokte heel wat nieuwsgierigen naar de binnenstad. Na de dienst namen het prinsenpaar en de lokale mandatarissen uitgebreid de tijd om het publiek te groeten. De nieuwe film Le Fossoir van de Truinse regisseur Michael Roskam is geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival van Toronto. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Belgische verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog een valse versie van de krant Le Soir verspreidden om de nazi-bezetter te bespotten. Het festival loopt van 10 tot 20 september in Canada. Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergei Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Wiedooijen bij Tongeren-Borgloon hebben vrijwilligers van Natuurpunt opnieuw vergeefs gezocht naar wilde hamsters. Net als vorig jaar werd geen enkel dier of burcht gevonden. Wiedooijen is de laatste plek in Vlaanderen waar de beschermde diersoort nog voorkwam. Natuurpunt hoopt dat lopend Europees onderzoek maatregelen oplevert om de hamster voor uitsterven te behoeden. De Tiense modelbouwgroep 84 heeft een schaalmodel gemaakt van de Britse Lancaster bommenwerper, die in maart 1945 neerstortte in Bunsbeek. Het model werd overhandigd aan burgemeester Peter Reekmans en krijgt een plaats in het gemeentehuis. Zo wil de gemeente het verhaal levend houden van de 7 bemanningsleden die bij de crash om het leven kwamen. Het blijft eerst meestal bewolkt, een regenbui is niet uitgesloten. Maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Tegen de vooravond maakt vooral het noordoosten van onze provincie kans op wat lichte regen. De maxima schommelen vandaag tussen 22 en 23 graden. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op een lokale spat blijft het zo goed als droog. Het wordt opnieuw aangenaam warm met maxima rond 23 graden, lokaal mogelijk 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Brusselse brandweer blijft staken. Hun 24-uren staking zou eigenlijk vanmorgen aflopen, maar de bereidheid blijft groot om te blijven staken tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel en middelen in de hoofdstad. Er blijft wel een minimale dienstverlening voor dringende interventies. In Rotterdam in Nederland zijn op de beroemde Erasmusbrug twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams reed op een stilstaande tram en ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is sprake van 15 gewonden. 7 moesten naar het ziekenhuis. Een van hen zat gekneld en is er erger aan toe. De prijs van diesel stijgt vanaf morgen. De maximumprijs voor een liter stijgt met 8,5 eurocent tot 2,23 euro. Het hoogste niveau sinds begin mei. Ook stookolie is vanaf morgen duurder. Bij leveringen van meer dan 2000 liter stijgt de prijs met 2 eurocent per liter. De prijsstijgingen zijn het gevolg van aanhoudende spanningen tussen de VS en Iran. Die hebben elkaar al voor de 11e nacht op rij aangevallen. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio en Sergei Lavrov, spreken morgen met elkaar over de oorlog in Oekraïne, in de marge van een Aziatische top in de Filipijnen. Het is de eerste keer in lange tijd dat er overleg is tussen de VS en Rusland over Oekraïne op zo'n hoog niveau. Door de oorlog in Iran was de aandacht van de VS voor Oekraïne verslapt. Rubio zegt dat de VS nog altijd willen helpen om een eind te maken aan de oorlog. In Noorwegen herdenkt de aanslagen op Oslo en het eiland Utøya vandaag exact 15 jaar geleden. Anders Breivik doodde toen 77 mensen, van wie 8 bij een bomaanslag in Oslo. Daarna schoot hij nog 69 mensen dood op het eiland Utøya, vooral jongeren die op een jeugdkamp waren van een progressieve partij. De leider van die partij heeft in zijn toespraak in Oslo gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechtse radicalisering bij jongeren. Opklaringen vanmiddag en vanavond bij een graad of 24. Vannacht opnieuw meer wolken met een kleine kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 24 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Ja, nog beter van die glam rock uit het Verenigd Koninkrijk. De zanger overleed al meer dan 20 jaar geleden. Hij was amper 57 jaar oud. Dan heb ik het over Les Gray van Mudd. Hier met deze Dynamite. Een heel goede namiddag en welkom bij Radio Ludo voor alweer een nieuwe Hallo Limburg. En daarin zometeen muziek van Bernd Kluva.

om ganzen sein. Dat was Bernd Klüver, een zeer populaire Duitse slagerzanger, die in de jaren 70 70 miljoen platen verkocht. En zijn allergrootste hit is die uit 73, u welbekend, Der Junge mit der Mundharmonika. Dat werd zelfs een nummer 1 in Duitsland en bereikte ook de hitlijsten hier in Vlaanderen. Dit was hem hier helemaal op zich alleen, jeder für sich.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

De man gaat dus op tournee in afscheid van een zanger. Johan Verminne hier nog een van zijn grote hits. Zingen tot morgen vroeg.

is zeker iets waar hij zich geen zorgen om hoeft te maken. Dat was Engelbert Humperdinck en Am I That Easy To Forget? En nog wat medisch nieuws, want een scanner van het Gentse bedrijf Seos halveert het aantal vrouwen dat een tweede operatie nodig heeft na een borstkankeroperatie. Dat blijkt uit een studie in het vakblad JMA Surgery. De scanner kan tijdens de eerste operatie al controleren of er kankercellen zijn achtergebleven. Het aantal vrouwen dat een tweede operatie nodig had daalde in de studie van 20% naar 10% en in UZ Gent zakte dat zelfs naar 5% van de patiënten. Het apparaat is al in gebruik in het UZ Gent, in Azorg Aalst en bij UZ Brussel.

Ja, wel een van de zoveel versies van deze Shout, en dit keer de Isley Brothers. En nu naar Vlaams werk van Lilian Saint-Pierre en Blauwe Ogen Liegen Niet.

Dat was Lilian Saint-Pierre en Blauwe Ogen Liegen Niet. Ben je benieuwd naar het nieuwe aanbod aan activiteiten, taallessen, creaclubs, computerlessen en nog veel meer in Te Sanderlo Ham? Kom dan op 14 augustus een kijkje nemen op de Open Deurdag Lesgevers. Zij geven je meer uitleg over de inhoud van een cursus, de kostprijs en je kan je bovendien meteen inschrijven. Voor meer informatie kan je terecht op de website testsanderlo-ham.be.

Ja, dat waren de Doors hier bij Radio Ludo in deze Light My Fire. Zometeen weer aandacht voor ons muzikaal feit van vandaag 22 juli. Maar eerst nog de Colors. Hier is Donovan.

Ja, zo brachten we een beetje kleur op deze woensdagnamiddag met Donovan en Colors. En op deze dag in 1980 werd Katrien Verbeek geboren in Tessenderlo. Je kent ze natuurlijk als Kate Ryan, de Vlaamse pop- en dancezangeres, die onder meer wereldhits scoorde met covers zoals Descends Chanté. En in 2006 vertegenwoordigde ze nog België tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat deed ze met deze Je t'adore.

Mickey Gilly en Stand By Me. Ja, blijf er maar gezellig bij op deze woensdagavond met zometeen deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog het levensverhaal over Rocky en dat is deze hier van Don Mercedes. MUZIEK

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden. Your attention, please. Dit is Koen Ba-

Helaas deed het niet onder stoelen of banken. If I had you, I'd be happy. Dat was Wijlens Sam Cooke hier bij de start alweer van deel 2 op deze woensdagavond hier bij Radio Ludo van Hallo Limburg. Jawel, heel fijn dat je bij ons bent en zometeen Vlaams Goud van Cindy.

Ja, dat was die grootheid van de Pearls in You Came, You Saw and You Conquered. Straks nieuws uit de regio, nu naar deze van Michel Thor.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

dat was hem, Erik van der Wurf en op zijn fluitjes. Zometeen gaan we richting halen na deze plaat van Carly Simon en het welbekende You're So Vain.

Dat was Carly Simon en You're So Vain. En de stad Halen is op zoek naar verhalen over de Pannoven. Dat is de oude dakpannenfabriek in deelgemeente Loksbergen. Met een oproep voor verhalen, foto's of zelfs voorwerpen die iets met de fabriek te maken hebben, wil de stad de geschiedenis van de Pannoven bewaren. Ja, de gemeente heeft grote plannen met de site van de voormalige fabriek en wil graag de geschiedenis van deze plek bewaren. Wie dus informatie heeft over de Pannoven of erfgoedvrijwilliger wil worden, kan contact opnemen met de toeristische dienst van de stad Halen.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat was Silvio Danzo en zijn versie van het welbekende Bésame Mucho. En de stad Bree gaat opnieuw wielklemmen plaatsen bij foutparkeerders. Daarover zometeen meer. Eerst naar Albano en Romina Power.

Want we kwamen toch al een beetje in een soort van vakantiestemming met het duo Albano en Romina Power. Een jaar nadat de eerste wielklemmen geplaatst werden in Bree bij de Hartleerse foutparkeerders, plant de stad in september of oktober een nieuwe campagne. Ja, de wielklemmen hebben voor een duidelijke gedragsverandering gezorgd, maar de stad merkte dat het effect stilaan wegebt, mede door een nieuwe groep aan buitenlandse aannemers die het parkeerbeleid nog niet goed kennen. Ja, vorig jaar startte Bree voor het eerst met het plaatsen van wielklemmen bij bestuurders die minstens 5 openstaande parkeerretributies hadden en daarbij opnieuw werden betrapt op fout parkeren. In het begin kregen 3 bestuurders een wielklem, dat was meteen zichtbaar in het straatbeeld en zorgde ook op sociale media voor veel aandacht. Nu dat er geen nieuwe wielklemmen meer worden geplaatst, komt deels omdat de omstandigheden dus strikt zijn, want een bestuurder moet op het moment van de controle opnieuw in overtreding zijn en minstens 5 onbetaalde retributies hebben. En bovendien moet de situatie ook praktisch haalbaar zijn, want een auto met wielklem midden in Bree op een vrijdagmarkt is bijvoorbeeld geen optie.

Ja, adem, mijn adem. Dat was hem, Peter Schaap. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag, 22 juli. En dan gaan we terug naar 1965. Maar eerst zijn er hier The Emotions in I Don't Wanna Lose Your Love.

eerlijk toegegeven, je hoort nog een klein beetje zijn andere grootheid, namelijk I Remember You. Maar we moesten een confession maken op deze woensdag en dat deden we met Confessions van deze Frank Ifield. En op deze dag gaan we terug naar 1965, want dan worden Mick Jagger, Keith Richards en Bill Wyman van de Rolling Stones beboet door een Britse rechter, omdat ze beledigend gedrag hebben getoond, dat betekent tegen een muur geplast, van een tankstation. Daarbij kregen ze elk een boete van 5 Britse pond.

Ene zoen ze en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

Neil Coles en houden van en hou jij ook van ons? Wel, laat dat weten, maak het kenbaar en zeg het tegen je vrienden en familie dat ze ook maar eens een keertje luisteren naar dit station. Meer informatie trouwens via de website radioludo.be of via onze Facebookpagina. Wij zijn uitgezongen voor deze woensdag. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik heb nog deze van de Shy Lights en het mooie Have You Seen Her? Nog een hele fijne avond en heel graag tot morgen.

0: Piano.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket van Namen lanceert opnieuw een oproep tot getuigen in een actuele verdwijningszaak van een jongetje van 5 en zijn vader van 29. Beiden zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Namen en zijn sindsdien spoorloos. De auto van de vader is al de volgende dag teruggevonden op de parking van een lokale voetbalclub. Volgens het parket zit het onderzoek intussen muurvast. De speurders hopen ook op beelden van bijvoorbeeld drones of een dashcam van een auto. Er is veel verontwaardiging over het optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Net als bij een eerder optreden herhaalde ze de woorden alle witte mannen naar achteren en eiste ze plaats voor girls, queers en people of color. Straat noemt zich een protestartieste en choqueert vaker met extreem linkse uitspraken. Ze is daardoor zelfs al meermaals bedreigd. Bij Gelijke Kansencentrum Unia zijn tientallen klachten binnengelopen over de witte mannen uitspraak. Het centrum zegt dat het zal onderzoeken of er sprake is van discriminatie. Er zijn opnieuw verschillende incidenten geweest in de gevangenis van Haren. Daarbij zijn recent zowel personeelsleden als gedetineerden gewond geraakt. Een gevangenismedewerker zou permanent arbeidsongeschikt blijven. En pas nog gingen enkele gedetineerden elkaar met messen te lijf tijdens de wandeling. De vakbond ACOD Gevangeniswezen noemt de situatie extreem onveilig, terwijl Haren een van de modernste gevangenissen van het land is. De vakbond wil zo druk zetten op het sociaal overleg dat morgen verder gaat. In de Tour was er voor de derde dag op rij Belgisch succes. Jasper Philipsen won de massaspurt voor Mauro Schmidt en Olaf Kooi. Doordat Mats Pedersen pas achtste finishte, nadert Philipsen stevig op de Deen in de strijd om de groene trui. Jasper Stuyven reed vandaag lang voorop, maar het peloton greep hem enkele kilometers voor de streep. En in Gaveren in Oost-Vlaanderen is oud-rode duivel Erwin van den Dalen overleden. In de jaren 60 en 70 speelde hij meer dan 250 keer voor Club Brugge. Later ook nog voor Anderlecht en AA Gent, waar hij na zijn loopbaan talentenscout werd. In 1971 kreeg hij de gouden schoen. Van den Dalen was 81. 19 graden en heel wat wolken, soms met wat neerslag. Vanavond klaart het op, maar vannacht opnieuw meer bewolking. Minima dan tot 16 graden. Morgen opnieuw 24 graden.

Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De staking bij de brandweer van Brussel gaat verder en wel voor onbepaalde duur. Het gesprek met Brussels minister-president Boris de Liez is op niks uitgedraaid. De bonden protesteren tegen het personeelstekort en de onderfinanciering. De minister-president zegt dan weer dat er al veel maatregelen genomen zijn en dat er tegen eind dit jaar 40 nieuwe brandweermensen bijkomen. De Belg die mogelijk de B&B van zijn ex-partner in Spanje in brand heeft gestoken, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. De brand was afgelopen weekend, het gebouw is zwaar beschadigd. De uitbaatster bleef ongedeerd, maar op bewakingsbeelden was haar ex duidelijk te herkennen. De jongen van 5 die in Wetteren in levensgevaar uit een buitenzwembad is gered, is aan de beterhand. Hij heeft het ziekenhuis verlaten. Een zwembadklant haalde de jongen uit het water. Hij is daarna gereanimeerd met de hulp van een AED-toestel met elektrische schokken. Ook Algerije is nu getroffen door natuurbranden. In een ziekenhuis in het noordoosten zijn meer dan 150 patiënten geëvacueerd. Zowat 150 huizen zijn ook beschadigd of vernield. De bosbranden braken 10 dagen geleden uit. Er zijn al 6 mensen omgekomen. Het Franse gerecht heeft het onderzoek naar het overlijden van Michael Golaerts geseponeerd. Onze landgenoot overleed 6 jaar geleden na een hartfalen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Daar viel hij toen hij plots onwel was. Golaerts stierf aan hartfalen van doping of medicijngebruik was geen sprake, blijkt uit dat onderzoek. Vrij koele minima en kans op wat regen, daarna donderdag met afwisselend zon en wolken en tot 25 graden. Vanaf vrijdag meer zon en warmer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.